om een uur of vier. Ze ontbijten met een klein tierlier. Ze gaan uit omdat er thuis niets wacht. De nuttelozen van de nacht. Zij gedraagt zich arrogant omdat ze mooie borsten heeft. Hij is zeker een charmant omdat papa een centen geeft. Hun onmacht is een hoogste macht. De nuttelozen van de nacht. Kom, dans met mij.

ze braken zonder ziek te zijn. Ze braken nacht en zonder pijn. Ze nemen zich bedroefd

contes, de poëzie die geen van hen kent, de romans die geen van hen schreef, de vrouw die bij geen van hen bleef.

zijn ze zo berooid. Het was, ze was, zo zacht. Ze was, ach, dat begrijpt u nooit. De nutteloze van de nacht. Ze nemen nog een laatste glas.